zijn wel korkolijp. Maar ja, dat me dat zo oorlorig kusje op een zust is. Op je mix ging het en vast als het ging het tona. Nee, goed, dat zei je wat wanker is en te